Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen, over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik ben eens in mijn kaften en files met research material via het Elsevier magazine gaan snuisteren en snuffelen. En voilà, weer een programma. En dat heet Slapen zonder spanning. Een kwart van de volwassenen kampt met slaapproblemen. En bij 1 op de 10 zijn die problemen structureel. Een wondermiddel bestaat niet. Maar nieuw onderzoek wijst uit hoe nauw slaap en emotie zijn verbonden. En ik hoop dat jullie bij dit programma niet in slaap vallen. Wel, eigenlijk wel. Want als dit advies goed is, dan zouden jullie allemaal nu lekker liggen te snurken door mijn programma. Ik ben benieuwd. En zoals altijd heb ik geprobeerd ieder liedje op de een of andere manier aan het onderwerp van vandaag waarover ik vertel te plakken. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklits. Of val gewoon in slaap, want dat mag vandaag.

0: En dat was Boudewijn de Groot met De Slaap. En ik ga verder met een liedje van Eva de Rovere. Slaapt de zon.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Het verhaal uit Elsevier door Joppe Glorich en Marieke ten Katen. Bijna iedereen heeft wel eens een slechte nacht en voelt zich de dag erna een beetje vermoeid. Maar een echte slaaploze? Die is vaak niet te betrappen op een gaap. Insomnie leidt over het algemeen niet tot slaperigheid, zoals velen denken. Het maakt iemand onder meer negatiever, vijandiger, impulsiever en sneller geïrriteerd. Slapelozen moeten voor veel dingen extra hun best doen om op hetzelfde niveau te functioneren zoals voorheen. Eigenlijk is het wonderbaarlijk hoe goed slapelozen het nog doen in de maatschappij, zegt hoogleraar neurofysiologie Eus van Sommeren, die de afdeling Slaap en Cognitie bij het Nederlands Herseninstituut leidt. En hij zegt: een slapeloze is overdag heel anders dan een goede slaper die eens een slechte nacht heeft gehad. Die laatste kan soms indommelen en overdag een dutje doen en daarvan opknappen. Een slapeloze kan dat niet. Die kan overdag moe zijn, maar is niet slaperig en zou niet zo in slaap kunnen vallen. Zo iemand is vaak hyper de hele dag dingen aan het doen. Ongeveer een kwart van de Nederlanders kampt met slaapproblemen, zoals slecht inslapen, lang wakker liggen of vroeg wakker worden. Bij 1 op de 10 volwassenen houden die problemen langdurig aan en wordt ook het functioneren overdag beïnvloed. Dan wordt er gesproken van slaaploosheid of insomnie, een aanhoudende rusteloze slaap. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen bij de kwetsbaarheid om zomaar, of door stress of een emotionele gebeurtenis, in een slapeloze te veranderen. Dat goede slaap goud waard is, zal iedereen na een nachtje plafondstaren wel kunnen beamen. Maar die waarde zit dus niet alleen in het voorkomen van vermoeidheid. Goede nachtrust maakt onder meer creatiever, alerter en helpt omgaan met stress. Dat maakt slaapgebrek of slecht slapen een sluipmoordenaar. Veelal ongemerkt saboteert het de pijlers onder een aangenaam en gezond leven. De ernst van slapeloosheid wordt nog geregeld onderschat. Niet zelden krijgen slapelozen goed bedoelde, maar irrelevante adviezen, vooral van goede slapers die ook wel eens een nachtje liggen te woelen. Stop met de koffie, denk gewoon aan iets leuks en dan val je wel in slaap. Het geven van dit soort tips is echt respectloos voor slapelozen. Zij zijn al vaak allang gestopt met koffie drinken. En het is zo'n misvatting te denken dat ze op die manier van de problemen af kunnen komen. Alsof je tegen iemand met een depressie kan zeggen: kijk gewoon een avondje cabaret en het probleem is opgelost. En zo simpel is het niet. Wat er precies gebeurt in het brein van slapelozen is nog altijd goedeels in nevel gehuld. Over minstens even abstracte aandoeningen als depressie, angststoornis en dementie is al heel veel meer bekend. Slaaponderzoek is ingewikkeld, onder meer doordat het wordt gehinderd door praktische beperkingen. Een onderzoeker die een proefpersoon langdurig goed slapen belet, krijgt geheid lastige vragen over van de ethische commissie. Vast staat wel dat de biologische klok een rol speelt bij slaap. Het aangeboren dag-nachtritme dat onder meer wordt beïnvloed door de aan- of afwezigheid van licht. Rommel je daar aan, dan raakt de zaak verstoord. Zo heeft veel licht in de avond een ontregelend effect. En zoiets moet je niet onderschatten. De biologische klok kan daarmee niet omgaan. Vergeet niet dat elektronisch licht pas amper 150 jaar bestaat. Ons lichaam heeft daarvoor nog steeds geen oplossing. Het gekke is dat bij de echt slaaploze die biologische klok niet lang altijd is ontregeld. Van een slecht functionerende biologische klok ga je wel echt slecht slapen. Maar als je slecht slaapt, hoeft dat niet per se aan die klok te liggen. Onderzoek van de afgelopen decennia leverde meer van dit soort nieuwe inzichten op. En het team van Van Sommeren verzamelde informatie over duizenden goede en slechte slapers via de website slaapregister.nl en combineerde die gegevens met de resultaten van hersenonderzoek. Zo hebben we ontdekt dat we het probleem bij slapeloosheid niet zozeer moeten zoeken in de hersencircuits die de slaap reguleren, maar in de hersencircuits die emoties regelen. Slaap, zo staat inmiddels vast, is nauw verweven aan emotie. Normaal gesproken helpt slaap bij het loskoppelen van een vervelende herinnering en het fysieke ongemak dat daarbij hoorde. De akelige gebeurtenis kun je later nog wel oproepen, maar zwetende handen en knikkende knieën krijg je er niet meer van. Er gebeurt 's nachts van alles in je brein dat helpt om beter wakker te worden dan toen je naar bed ging. Het lijkt erop dat in dat proces iets niet helemaal lekker loopt bij slapelozen. Zij staan met evenveel spanning op als waarmee ze naar bed gingen. Dus daar moeten we dus misschien nog de oplossing voor zoeken.

0: dat was Glynis Grace met Als je slaapt.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Wilma's programma vandaag?
2: Wat onderzoekers inmiddels ook hebben ontdekt, is dat bij die emotieverwerking de remslaap een belangrijke rol speelt. Een slaapfase met licht verhoogde hersenactiviteit, waarin zich de levendigste dromen voordoen. Toen ik student was, dachten we nog dat vooral diepe slaap het belangrijkste was en remslaap minder. Maar wat de remslaap zo bijzonder maakt, dat is veranderd. Iemands fysische gesteldheid blijkt zeker ook samen te hangen met de kwaliteit van de remslaap. Onderzoek wijst namelijk uit dat je emotievolle gebeurtenissen tijdens je droomslaap opnieuw beleeft, maar zonder de stresshormonen. Je vliegt niet eerder de lucht in en dat helpt bij de verwerking. Maar als die remslaap wordt verstoord, kan de emotie juist worden versterkt. Psychiatrische stoornissen, zoals depressie of angststoornissen, gaan dan ook bijna gepaard met slaapproblemen. Ze versterken elkaar en vertragen elkaars herstel. De biologische klok is niet iets abstract, maar een aanwijsbaar hersengebiedje. Recht achter de ogen bepalen 20.000 hersencellen het ritme, waarnaar de 100 miljard andere hersencellen zich voegen. De biologische klok bevindt zich precies waar informatie uit de beide netvliezen elkaar kruist. En laat zich dan ook goeddeels leiden door licht. De bioklok stuurt de hormoonaanmaak. 's Ochtends meer cortisol voor extra alertiteit en 's avonds het slaaphormoon melatonine. Melatonine, denk ik dat ik dat moet uitspreken. De klok heeft ook een genetische basis en blijft redelijk in de pas lopen wanneer een organisme langdurig wordt opgesloten in een pikdonkere ruimte. Gedurende een etmaal grijpen die klokgenen in wisselende samenstellingen in elkaar en elke combinatie zet een nieuw proces in gang. Omdat die cyclus vrij nauwkeurig de duur van een etmaal bestrijkt, kan een organisme zichzelf altijd herrijken. De biologische klok is krachtig, maar kan worden overstemd. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich voortdurend verzet tegen het natuurlijke dag- en nachtritme. Uiteindelijk kan de bioklok beschadigd raken door mogelijke gevolgen van cognitie en emotie. Steeds duidelijker is ook dat slaap geen geïsoleerd deel van het etmaal is. Alles wat zich overdag voltrekt, kan van invloed zijn op hoe onze nacht verloopt. En andersom. Structurele slaapproblemen kunnen vaak dus niet worden opgelost door alleen de rituelen rondom het slapen gaan aan te pakken. En Van Sommeren zegt: we moeten slaap bekijken binnen de context van je stemming, je angsten en je stress. En al die zaken zijn van invloed. Het bijzondere aan slapeloosheid is daarnaast dat er weliswaar vaak wel een duidelijke oorzaak voor het ontstaan van slaapproblemen is aan te wijzen. Stress, een gebeurtenis of een stoornis, maar dat de slechte nachtrust kan aanhouden als die specifieke oorzaak allang verdwenen of verwerkt is.

0: Marco Borsato, die song Slaap Maar.
1: You're listening to Global.
2: En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 40B op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation, 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand, vanaf 5:30 'smiddags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437 757-393.
3: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: De slaaploosheid kan een eigen leven gaan leiden. Als je wat langer slecht slaapt, ga je je gedrag erop afstellen. Door eerder naar bed te gaan en dutjes overdag te doen. Maar die dutjes werken averechts en daarmee bouw je je slaapbehoefte af. Op een gegeven moment kan een negatieve gedachte en een verhoogde spanning ontstaan bij het naar bed gaan. De slaapkamer wordt een vijand. Bij het zien van het bed krijgen slapelozen het idee dat het slapen toch wel weer niet zal lukken. En op de bank voor de televisie in slaap vallen? Geen probleem. Maar bij het naar bed gaan zijn ze klaar wakker. Sommigen krijgen het echt Spaans benauwd van het idee dat ze moeten gaan slapen. Het komt nooit meer goed, denken ze dan. Maar er zijn wel degelijke mogelijkheden. Cognitieve gedragstherapie is het beste wat we hebben. En dat is een therapie waarbij iemand alles leert over slaap en waarbij je een rugzak met handigheidjes krijgt, wat je wel of niet doen moet om te verkopen, om te voorkomen dat je je kwetsbare slaap verstoort. En daarvan knappen de meesten flink op. Die handigheidjes zijn niet alleen open deuren, zoals geen koffie meer in de avond, en niet net voor het slapen gaan nog even de werk-e-mails bekijken. Slapelozen krijgen onder meer tips om een dag rustig af te bouwen en om meer overdag te ontspannen. Veel slechte slapers hebben een volle agenda en laten overdag geen rustige ogenblikken toe. En ziet ook neurowetenschapper en slaapexpert Els van der Helm, die de slaapapp Sleep ontwikkelde. Ze promoveerde op het effect van slaap op geheugen en werkt samen met bedrijven. Alle saaie momenten zijn weggehaald en pas vlak voor het slapen gaan is er tijd voor reflectie. Maar ja, dan zetten we Netflix aan. Stress en slaaploosheid staan via een precair mechanisme met elkaar in verband. En tussentijdse momenten van ontspanningen spelen een sleutelrol. Telkens wanneer overdag iets belangrijks gebeurt, stuurt het stresshormoon een signaal naar de hersenen. Zo weet het brein. Deze herinnering moet goed worden vastgelegd, want hier moeten we iets mee. En je moet er ook iets mee, anders komt het 's nachts terug. Maar 's nachts zijn we helemaal niet goed in problemen oplossen, dan zijn we veel te gevoelig. Dat moet dus gebeuren tijdens ontspanningsmomenten overdag. Tijdens de cognitieve gedragstherapie houden slapelozen ook een slaapdagboek bij en krijgen ze manieren aangereikt om eventueel piekeren in bed te stoppen. Denk aan een stopbord op herhaal in het hoofd, een paar minuten iets zonder betekenis, zoals het woordje de, om de gedachte af te leiden. Daarnaast luidt het advies om uit bed te gaan als het slapen niet lukt. In bed denk je alleen maar, ik slaap nog niet. Bovendien ga je door in bed te blijven je bed associëren met wakker zijn. Dus ga eruit. Ga iets ontspannends doen dat afleidt, zoals lezen of tv kijken. Het heeft in elk geval geen zin om iets actiefs te doen of om te gaan liggen piekeren. De hersenen functioneren 's nachts anders. Je kunt dan veel minder goed nadenken en problemen oplossen dan overdag. Een belangrijk onderdeel van de cognitieve therapie is de zogenoemde slaaprestrictie. Daarbij wordt de tijd in bed flink beperkt, tot soms maar 5 uur per nacht. Dat betekent elke dag een vroege wekker en 's avonds tot heel laat proberen op te blijven. En dat is wel afzien hoor. Sommigen willen meteen bij je weglopen als je dat voorstelt. Het is ook echt geen feestje, maar na een paar nachten lukt het velen wel weer om eens snel in slaap te komen en een nacht door te slapen. Je geeft ze de ervaring dat ze het slapen nog kunnen. En dat ga je dan steeds verder oprekken.

Antwerpen slopt en wel 100.000 staren. Die dansen op het water van het Scheldt. En het verhaal dat onze stroom meebrengt van varen, en wel daar zien we uit en zo dikwijls al verteld. Als je goed luistert, dan hoort het water spreken. Ik heb veel gezien en ik heb alles al gehad. Ik vloeide langs de liefelijkste strijken, maar Antwerpen, dat is en blijft vermoord.

En dat was een Vlaams liedje met een heel bekend melodietje van Dapsjaars. En dat liedje heette Antwerpen slaapt. En nu volgt Frans Hertogs. En hij vertelt ons over het woord pyjama.

0: in cakey pyjama op de bungalowveranda. In onze taal kom je soms heel raar klinkende woorden tegen en met een absurde spelling. Neem nou in cakey pyjama op de bungalowveranda. Ja, die woorden zien er niet echt Nederlands uit en ze klinken ook best raar. En waarom is dat zo? Nou, deze woorden hebben wij regelrecht uit het Engels overgenomen. En in het Engels waren dat ook al vreemdelingen. Ze komen eigenlijk uit India, waar het Hindi de hoofdtaal is. Dat land was een Engelse kolonie en de Engelsen hebben er behalve schatten ook een flink aantal woorden opgepikt en ingevoerd. En sommige van die woorden, ja, die konden wij ook wel gebruiken en zo kwamen ze ook in onze taal terecht. Het leenwoordenboek van Van der Sijs noemt een hele reeks van die derdehands Engelse leenwoorden. Nou, een van de allermooiste is het woord tank, nog steeds uitgesproken op zijn Engels. In de 17e eeuw gebruikten wij dat woord al voor watertank. Nou, en de betekenis gevechtswagen is wel typisch Engels. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten ze voor gevechtswagens de supergeheime codenaam watertanks. Voor de geheimhouding. Geniaal toch, hè? En ook khaki of keki, gespeld zonder H, komt uit India stoffig, stofkleurig. En pyjama, met die tenenkrommende spelling van Y plus J, pyjama stamt ook uit het Hindi en betekent beenbekleding. En ook shampoo is ontleend aan het Hindi. Shampoo is de bevelsvorm van champna en dat betekent drukken, spieren kneden. En bungalow heeft niks met laagbouw te maken, maar is gewoon Hindi, bangla, voor Bengaals huis. En veranda heeft een wel hele lange stamboom. Wij leenden het van het Engels, dat het weer had van het Hindi. En daar gebruikten ze het Portugese woord veranda, balustrade, balkon. Het Portugees had het zelf weer van het Spaanse baranda, balustrade of barricade. En dat baranda, dat gaat weer rechtstreeks terug op het Laat-Latijnse barra, afsluitbalk. Ja, zo krijg je wel een wereldtaal, hè? In cakey pyjama op de bungalowveranda betekent dus oorspronkelijk in een stoffige beenbekleding op een Bengaalse afsluitbalk. Dat je het maar weet, hè. Ik dank je wel.
1: Over slaapmedicatie is niet iedereen even enthousiast. Een pilletje kan een natuurlijke slaap nooit helemaal nabootsen. En zwaardere slaappillen kunnen verslavend zijn. Maar pillen bieden soms wel degelijk een beetje uitkomst. Als alles al is geprobeerd, kun je iemand met medicatie eens in zoveel tijd wel een bijkomnacht gunnen. Wat moet je anders? Wachten tot iemand door de slapeloosheid een depressie ontwikkelt, waarvoor je dan wel antidepressiva gaat uitschrijven? Obsessief bezig zijn met slaap werkt in elk geval vaak averechts, constateert slaapconsulent Van der Helm. Je moet niet 20 rituelen uitvoeren voordat je naar bed gaat. Daar ben je er te veel mee bezig. Kleine stapjes, dat werkt het best. En die stapjes moet je gewoon te worden, zoals zodat je er niet meer bij nadenkt. Maar een echt wondermiddel dat van een slaaploze in één klap een goede slaper maakt, bestaat niet. En sommigen blijven zelfs ondanks therapie of slaappil last houden van slaaploosheid. Dus 8 uur, is dat echt nodig? One size fits all, dat bestaat niet als het over slaap gaat. De slaapbehoefte kan per persoon erg verschillen. Gemiddeld heeft een volwassene zo'n 7 tot 8 uur slaap per nacht nodig. Maar er zijn mensen, zoals ik, die na 4 uur slaap al uitgerust zijn. Al vormen zij de uitzondering. Ouderen slapen minder diep, vaak wat korter en zijn vaker wakker gedurende de nacht. Onduidelijk is of zij ook echt minder slaap nodig hebben of dat ze de nodige slaap niet meer kunnen vatten. Ook is het zo dat een vrouw in de menopauze een compleet ander slaapritme heeft dan een puber. Volgens diverse wetenschappers is het feit dat niet iedereen even goed slaapt misschien zelfs evolutionair te verklaren. Neuroloog Gert-Jan Lammers zegt: voor de veiligheid van de groep was het wel zo handig dat er altijd een paar groepsleden wakker waren. Aan de hand van die gedachte zou je verschillen in slaapgedrag kunnen verklaren.

0: En dat was Lisbeth List met Laten we gaan slapen.
1: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.

0: En dat was Tim Douwsma met Wil je bij me blijven slapen?
1: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.